botsing met een auto, melden Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht met maxima van 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo, in de Achterhoek, kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. In Begrijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, meldde Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in 2 verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht met maxima van 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Falcon Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof.

0: You're listening to The Falcon. Met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo, in de Achterhoek, kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, meldde Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht met maxima van 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

zomer jouw hits, maar verkoelend op de radio.

0: Falcon Radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo in de Achterhoek kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, melden Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht met maxima van 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: The heartbeat of the South.
1: Dit is Falcon Radio.
0: Falcon.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de natuurbrand bij het Harder lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het sein brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook, dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. En Max Verstappen start vanavond vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. Max Verstappen is positief. Hij werd eerder op de dag 2e bij de vrije training. Wel zegt hij dat er nog een paar verbeterpuntjes zijn. Dan het weer van Weer Online. Dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof.
0: En

0: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle, de brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen, omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. Politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Say.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle, de brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen, omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. Politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP Nieuws. I like to base to go.

0: een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe self-wash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open. Elke dag blink.
1: Hey, zoekt u werkmateriaal? Wilt u bouwen of verbouwen? Bouwmarkt Poeset te Vroenhoven. Alles op één adres. Deskundig advies, ruim assortiment, snelle levering en een scherpe prijs. Google even Bouwmaterialen Poeset. Uw partner voor al uw bouwprojecten.
2: Barbecue time!
3: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
4: Falcon Radio.
0: Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Wie toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond twee gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP nieuws.
6: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Biedengroeven en geniet met ons mee. Van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic.
7: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
8: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Enkel top occasions met garantie.
8: We doen het niet voor minder.
7: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
8: Check occasionmaastricht.nl.
10: Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.

0: Gaat u bouwen of verbouwen?
1: Bouwcenter Jan op Rij is het adres voor de professional en particulier. Uw vakbekwame partner voor alle bouw- en afbouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, bakstenen, tegels en natuursteen. Ook voor gereedschap gaat u naar Bouwcenter Jan op Rij in Margraten, Maastricht en Nut.
0: Kijk op janoprij.nl.
2: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
3: Hé hey Frans, wat heb je nu bezig? Ik heb ze kaarten gereden, Luis.
4: Nee, Ludie, dat is niet de drinkbielscooter. Van RC Scooters, goed merk grote. En daar heb ze je rijbewijs voor nodig. En ik hoef geen helm op. En ik heb ook niet op een kip in de bed.
3: En mag ze dan wel maar door de goede staat rijden?
4: Jazeker. Mag ze overal metkomen met deze drinkbielscooter. Zelfs op het Friedhof en op de Merend.
3: Chic drinkuur. En hoe? Naar hoe, Frans?
4: Die beschik. Ik ga er niet naar hoes.
5: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie. De autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Wie toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond 2 gewonde mensen gevonden. Zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. Politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP nieuws.
7: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
0: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
8: Occasion Center Maastricht.
7: Enkel top occasions met garantie.
0: We doen het niet voor minder.
7: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
8: Occasion Center Maastricht.
7: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
0: Check occasionmaastricht.nl.
9: Het Keukenhuis in Kadier en Keer is de partner voor maatwerkkeukens en badkamers. Wij verzorgen en ontzorgen uw gehele keuken- of badkamerproject. Van planning tot en met de realisatie, alles onder één dak. Tot snel bij het Keukenhuis in Kadier en Keer. Maatwerk is bij ons de standaard.
10: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter... Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de easyfiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat andere service noemen is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. De Beente.nl.

0: Falcon Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof. En

0: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
1: Zin in heerlijk vlees aan prijzen waar je blij van wordt? Dan moet je weer bij Supervlees al Hendrik zijn. Gemengd gehakt varkensrunds aan €9,90 per kilo. 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Schouderschijven met been voor €5,90 per kilo. En lekkere malse biefstuk aan €22,75 per kilo. Ook voor feestvlees, barbecue collies en delicatessen. En voor de lekkerste soufflaki van Limburg. De place to be voor het lekkerste en voor deeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
2: Kenst de niet goed rieën? Of zout ze lekker te vrieën?
3: Handrem vergeten? Of frikantellen te eten?
2: Curry en mayonaise op tien broek? En de stwets tegen de versnellingspoek?
4: Steeds op een helling en kris hem neem in de versnelling.
2: Allemaal niet leuk, want dan kriest in de auto een deuk.
4: Ja, allemaal niet erg, want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
2: Bel dan gauw 043-609-09-09.
4: Goed, Jos.
2: Geweldig, Pierre. Yeah.
5: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
6: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Enkel top occasions met garantie.
6: We doen het niet voor minder.
5: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
6: Check occasionmaastricht.nl.
8: Falcon, the heartbeat of the South.
9: Dit is Falcon Radio.
8: Falcon.
9: Met het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken, al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle, daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn het jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987. Het jack bracht ruim €200.000 op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Dan het weer van Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler. En tot zover het ANP nieuws.
11: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
12: Hey Pierre, wie geeft hem de zaak?
13: Ja. Rustig aan.
12: Dan moest je ook adverteren.
13: Wat moet ik?
12: Adverteren.
13: Jong, dat is heinig duur. Zijn advertentie in de gezet. Die kost al gauw €250 of €400, man.
12: Jong. Wie lang doet het nog dat het die hersenpan van dicht doordrinkt?
13: Wat, hé?
12: Falcon Radio. Dat adverteert zal voor €4,80 per keer.
13: Lieveel.
12: €4,80 per keer. Voor €200 zit ze dan de ganse week op de radio. 4 of 6 keer per dag.
13: Een
12: ganse week lang.
13: Deed wel pin aan de kont, hè, Jos?
12: Wat?
13: Op de radio zitten, hè?
12: Ach, man, sommige lui die zijn ook swastom. Adverteer toch op Falcon. Dat is tenminste betaalbaar. En ook nog effectief.
13: Ja, Jos, dat is gelijk. Verstand kun je met die horen.
12: Ja, maar bij sommige noods, Pierre.
13: Mengt ze mee?
12: Ja.
11: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex Showroom.
14: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de Els-residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De Els-residentie.

0: natuursteen uit groeves wereldwijd. Dat maakt het assortiment van Jan Oprij gevarieerd en bijzonder. In Margraten maken onze vakmensen daarmee de mooiste dorpels, traptreders, vensterbanken en keukenbladen. Of ander maatwerk naar wens. Architect, aannemer en hovenier. Jan Oprij is de natuursteenleverancier. Kijk op janoprij.nl.
1: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
2: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
3: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
4: Occasion Center Maastricht.
2: Enkel top occasions met garantie.
3: We doen het niet voor minder.
2: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
4: Occasion Center Maastricht.
2: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
3: Check occasionmaastricht.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken, al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle. Daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn het jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987... Het jack bracht ruim €200.000 op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Dan het weer van Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler. En tot zover het ANP nieuws.
0: Natuursteen als wand- of gevelbekleding is weer helemaal top. Of als sierbestrating voor uw tuin of oprit. Ga naar Jan Oprij, de natuursteenleverancier.
1: Windexlanaken.be, ook voor fraai smeedijzeren maatwerk.
6: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de ALS-residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De ALS-residentie.

0: Op zoek naar wand- of vloertegels? Stijlvol of praktisch? De tegelshowroom van bouwcenter Jan op Rij staat barstens vol ideeën en mogelijkheden. Met opstellingen van de belangrijkste tegelmakers. Bekijk en vol ieder type tegel. Van natuursteen tot keramisch. De tegelshowroom van bouwcenter Jan op Rij. Aan de Rijksweg in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
1: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Car Wash To The Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Car Wash To The Point in Riemst. Elke dag open. Elke dag blink.
2: Hé hey Frans, wat een zinu voor een oude scooter bij dig.
3: Ludie, dit oude klommel. Ik moet er een nieuwe hebben. Hoe kan dit te krijgen?
2: Frans, ga gewoon naar Mergrotten, naar RC Scooters. Die hebben dan een sportieve drijwieler scooter staan. Dan kan ze tenminste niet meer op de mol vallen.
3: Ja, is dat duur? En moet er toch rijbewijs voor?
2: Nee, daar hoeft ze geen rijbewijs voor. En daar hoeft zelfs geen helm op. En dan maakt ze om en op de Vriethof en op de Meret.
3: Oh, is goed. Dan kan ik daar naartoe.
2: En hoe? Zeker naar Hoes nou?
3: Typisch gek. Ik ga er niet naar. Ik ga nu naar Mergelte!
4: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de ELS-residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De ELS-residentie.
5: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Biedengroeven en geniet met ons mee. Van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic.
6: Het Keukenhuis in Kadier en Keer is de partner voor maatwerkkeukens en badkamers. Wij verzorgen en ontzorgen uw gehele keuken- of badkamerproject. Van planning tot en met de realisatie, alles onder één dak. Tot snel bij het Keukenhuis in Kadier en Keer. Maatwerk is bij ons de standaard.
7: Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.
1: You're listening to The Falcon. Met het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee, nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging, 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En een vleesverwerker in het Brabantse Nune, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Werden toen ook 2 directeuren en een manager aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm. En tot zover het ANP nieuws.
9: Het standsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
10: U hoort het, als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharnerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserier met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
11: Barbecue time!
12: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar 1 barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
13: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter? Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de easy fiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. De Beente.nl.
14: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Ja! Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-6-56.
15: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie. De autodealer van vandaag en morgen. Kessel-regie.nl aan de A2.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Kenst u niet goed drieën? Of soort ze lekker te vrieën.
2: Handruim vergeten. Of frikantellen te eten.
1: Curry en mayonaise op tien broek. En de stwets tegen de versnellingspoek.
2: Steeds op een helling. En Chris hem neemt in de versnelling.
1: Allemaal niet leuk. Want dan kriest in de auto een deuk.
2: Ja, allemaal niet erg. Want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
1: Bel dan gauw 043-609-09-09.
2: Goed, Jos.
1: Geweldig, Pierre.
0: Windex ramen en deuren. Ook voor uw industriële design stalen binnendeuren.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee, nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging, 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En een vleesverwerker in het Brabantse Nune, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En een vleesverwerker in het Brabantse Nune, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Werden toen ook 2 directeuren.

Falcon Radio 94.4. The station for you and me.

0: Falcon Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof.

0: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Ja! Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-6-56.
1: Het stadsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
2: U hoort het, als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharnerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserier met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
3: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwe Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwe Travel, jouw reisbureau.
4: Hé hey Frans, wat heb je nu bezig? Ik heb ze kaart gereden, Wies.
5: Mijn Ludie, dat is mijn drinkwielscooter. Van RC Scooters, goed merk gehouden. En daar heb ze je rijbewijs voor nodig. En ik hoef geen helm op. En ik heb ook niet op een kiepje de bed.
4: En mag ze dan wel maar door de goede staat rijden?
5: Jazeker. Mag ze overal met komen met deze drinkwielscooter. Zelfs op het Friedhof en op de Merend.
4: Chique ding, u. En hoe? Naar hoe, Frans?
5: Die bestek. Ik ga nog niet naar hoes.
6: U kunt Baksteencenter Jan Oprij gerust omschrijven als steengoed. Want wij zijn simpelweg vakmensen in ambachtelijk geproduceerde bakstenen en straatstenen. Laat u inspireren door 800 soorten metsel en straatstenen in vele kleuren en uitvoeringen. En maak een steengoede keuze bij Baksteencenter Jan Oprij. Aan de Fremme in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
7: Falcon Radio. Met het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Wildrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen, maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. En een man op een jetski op de Amstel in Amsterdam is gisteren ontsnapt aan de politie tijdens een achtervolging. Agenten wilden hem aanhouden omdat hij gevaarlijk bezig was, meldt AT5. Maar hij ging er vol gas vandoor. Riskant omdat het druk was op het water vanwege het mooie weer. Politie is op zoek naar getuigen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Hey, zoekt u werkmateriaal? Wilt u bouwen of verbouwen? Bouwmarkt Pousset te Groenhoven. Alles op één adres. Deskundig advies, ruim assortiment, snelle levering en een scherpe prijs. Google even Bouwmaterialen Pousset. Uw partner voor al uw bouwprojecten.
10: Zin in heerlijk vlees aan prijzen waar je blij van wordt? Dan moet je weer bij Supervleesal Hendrik zijn. Gemengd gehakt varkensrunds aan €9,90 per kilo. 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Schouderschijven met been voor €5,90 per kilo. En lekkere malse biefstuk aan €22,75 per kilo. Ook voor feestvlees, barbecue collies en delicatessen. En voor de lekkerste soufflaki van Limburg. De place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
11: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
12: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
13: Occasion Center Maastricht.
11: enkel top-occasions met garantie.
12: We doen het niet voor minder.
11: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
13: Occasion Center Maastricht.
11: Oosterbroekweg 17, Grondsveld.
12: Check occasionmaastricht.nl.
14: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de ALS Residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De ALS Residentie.
15: Adverteren op Falcon Radio. Eenmaal geprobeerd en u wilt nooit meer anders. Falcon FM. Simpel, goed, mega effectief.

0: De keukenshowroom van Bouwcenter Jan Oprij is vernieuwd. Ontdek uw nieuwe keuken en keukenapparatuur van de beste merken en de ingenieuze afzuigsystemen van Bora. Ook voor advies over het combineren van kasten, aanrechtbladen en tegels bezoekt u de keukenshowroom van Bouwcenter Jan Oprij aan de Rijksweg in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
1: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Biedengroeven en geniet met ons mee van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic.
2: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
3: Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.
2: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex showroom.
4: Adverteren doet begeren. Adverteer daarom op de meest effectieve en betaalbare manier. Falcon Radio. Wat anders?
5: Falcon. The heartbeat of the South.
6: Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nakontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. En in Italië is oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi overleden. Hij was 59. Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden, na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open. Elke dag blink.
9: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Yeah! Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-6-56.
10: Het standsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
11: U hoort het, als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharnerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserier met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
12: Barbecue time!
13: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
14: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter? Grootste assortiment scooters? Flagship store voor de easyfiets, e-bikes en bakfietsen? De Beent heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl

Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nakontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. En in Italië is oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi overleden. Hij was 59. Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.

0: koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Bier de Groeve en geniet met ons mee van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Bier de Groeve in Meersen. Gewoon chic.
1: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
2: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
3: Occasion Center Maastricht.
1: Enkel top occasions met garantie.
2: We doen het niet voor minder.
1: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
3: Occasion Center Maastricht.
1: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
2: Check occasionmaastricht.nl.
4: Brasserie bieden Groeve in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeve.nl.
5: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk, volgens Omroep Gelderland, in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. En twee gewonden bij een ongeluk met drie auto's op de N261 richting Kaatsheuvel. Het zou zijn gebeurd in de staart van een file richting de Efteling, meldt Omroep Brabant. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor nog meer file. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wij zijn Natuurmat Jan Oprij, specialisten natuursteen sinds 1925. Waar u op kunt bouwen al 100 jaar lang. Voor bestratingsartikelen, bouwmaterialen, zand en grind en de mooiste splitsoorten sierbestrating. Voor de vakman en particulier. Natuursteen is onze passie en service is ons handelsmerk. Kom onze materialen snel bekijken bij Natuurmat Jan Oprij. Makkelijk bereikbaar aan de rand van de stad op de Borgharenweg te Maastricht. Check janoprij.nl.
8: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
9: Zin in heerlijk vlees aan prijzen waar je blij van wordt? Dan moet je weer bij Supervleesal Hendrik zijn. Gemengd gehakt varkensrunds aan €9,90 per kilo. 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Schouderschijven met been voor €5,90 per kilo. En lekkere malse biefstuk aan €22,75 per kilo. Ook voor feestvlees, barbecue collies en delicatessen. En voor de lekkerste soufflaki van Limburg. De place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
10: Hé hey Frans, wat heb je nou voor een oude scooter bij dich?
11: Ludie, dit oude klommel. Ik moet er een nieuwe hebben. Hoe kan dit te krijgen?
10: Frans, ga gewoon naar mijn grote, naar RC-scooters. Die hebben dan een sportieve drijwielerscooter staan. Dan kan ze met z'n neemie op de mooi vallen.
11: Ja, ja, is dat duur? En moet het een rijbewijs voor?
10: Nee, daar hoeft ze geen rijbewijs voor. En daar hoeft zelfs geen helm op. En dan maakt ze allemaal op de Vriethof en op de Meerend.
11: Oh, is goed. Dan kan ik daar naartoe.
10: En hoe? Zeker naar Hoes, nou?
11: Typisch gek. Ik ga er niet naar Hoes. Ik ga nu

Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk, volgens Omroep Gelderland, in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. En twee gewonden bij een ongeluk met drie auto's op de N261 richting Kaatsheuvel. Het zou zijn gebeurd in de staart van een file richting de Efteling, meldt Omroep Brabant. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor nog meer file. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En tot zover het ANP-nieuws. File. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En tot zover het ANP-nieuws.

Falcon Radio 94.3. The station for you and me.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Barbecue time!
2: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
0: Online binnen 2 minuten je offerte samenstellen voor stalen design binnendeuren. Windexlanaken.be.
3: Hey Pierre, wie geeft hem de zaak?
4: Ja, rustig aan.
3: Dan moest je ook adverteren.
4: Wat moet ik?
3: Adverteren.
4: Jong, dat is heinig duur. Een advertentie in de gezet. Die kost al gauw 250 of 400 euro, man.
3: Jong. Wie lang doet het nog dat je die hersenpan van dicht doordrinkt?
4: Wat he?
3: Falcon Radio. De adverteer zal voor 4,80 euro per keer.
4: Hoeveel?
3: 4,80 euro per keer. Voor 200 euro zit ze dan de ganse week op de radio. 4 of 6 keer per dag. Een ganse week lang.
4: Deed wat pin aan de kont, hè, Jos.
3: Wat?
4: Op de radio zitten, hè.
3: Ach, man, sommige lui die zijn ook swashtoom. Adverteer toch op Falcon. Dat is tenminste betaalbaar. En ook nog effectief.
4: Ja, Jos, dat is gelijk. Verstand kun je met die oren.
3: Ja, maar bij sommige noods, Pierre.
4: Meent ze mee?
3: Ja.
5: Falcon Radio. Met het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dag is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. En in Vught is een man zijn auto met aanhanger kwijt na behoorlijk wat overtredingen. Volgens Omroep Brabant reed hij over het fietspad toen de politie hem aanhield. Hij bleek onder invloed van drugs, de aanhanger was gestolen en hij was niet verzekerd. Ook had hij geen geldig rijbewijs en daar was de man al 9 keer in 5 jaar op betrapt. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon, het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
8: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Enkel top occasions met garantie.
8: We doen het niet voor minder.
7: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
8: Check occasionmaastricht.nl.
3: Botste op vakantie in de buurt van Bordeaux, op een veldweg tegen een koe.
4: Zit dan die in een trek ook, gans van veuren? Ja, dat kan iedereen gebeuren.
3: Gaat dan niet naar zo'n Franse hoedeuker met een stuk in de kraag, want hij repareert met de Franse slaag.
4: Dan moest ze niet lang in het Frans schellen, maar gang direct autoschade moors bellen.
3: Ah oui, en dat is geen leugen. Bel 043-609-09-09.
4: Toujours en au reservoir.
3: Ça va, c'est de milliard.
10: Omzet verhogen? Adverteren op Falcon Radio. Simpel, goed, mega effectief.

Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dag is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. En in Vught is een man zijn auto met aanhanger kwijt na behoorlijk wat overtredingen. Volgens Omroep Brabant reed hij over het fietspad toen de politie hem aanhield. Hij bleek onder invloed van drugs, de aanhanger was gestolen en hij was niet verzekerd. Ook had hij geen geldig rijbewijs en daar was de man al 9 keer in 5 jaar op betrapt. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon, het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Kenst u niet goed drieën? Of zoet ze lekker te vrieën?
2: Handruim vergeten? Of frikantellen te eten?
1: Curry en mayonaise op tien broek? En de stwets tegen de versnellingspook?
2: Steeds op een helling en kris hem neem in de versnelling?
1: Allemaal niet leuk, want dan kriest in de auto een deuk.
2: Ja, allemaal niet erg, want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
1: Bel dan gauw 043-609-09-09.
2: Goed, Jos.
1: Geweldig, Pierre.
0: Windex raamaankleding. Voor elke stijl en budget de oplossing. Windexlanaken.be.
3: Falcon. The heartbeat of the South. Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Winschoten in Groningen zijn 3 mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Daarbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam-Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's, dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. En in Boxtel is een traumahelikopter tijdens een spoedmelding gestrand met motorpech. De heli kon gisteravond niet meer opstijgen en monteurs zijn daarna de hele nacht bezig geweest om het allemaal te fixen. Het is volgens Brabantse media niet gelukt en daarom wordt de helikopter gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

En welkom bij weer een aflevering. Drie uur landen nummers 40 tot en meteen bij Falcon Radio. Dit is de aflevering, de eerste aflevering in mei. En het is vandaag, om precies te zijn, 2 mei 2026. De top 3 van de vorige keer zag er als volgt uit. Op 3, Shakira en Zoo. Op 2, Bruno Mars. En op 1, Alex Warren. En tegen het einde van de show weten we of Alex Warren ook deze zaterdag opeens staat bij Falcon Radio. Maar er zijn ook 3 nieuwe singles, waarvan straks in elk geval eentje een samenwerking tussen Canada en Amerika. En 2 komen er uit Nederland. Kortom, laten we gauw van start gaan met de nummers 40 tot en met 34. En sowieso komen er 2 nieuwe singles voorbij zometeen. We hebben ook muziek in de min. En er zijn ook 2 zittenblijvers op het strafbankje. En de eerste zittenblijver op het strafbankje is van Jelly Roll.

0: zitten blijven op het strafbankje. En vorige week was hij nog in Las Vegas, meneer Jelly Roll. En nu is hij dus al zitten blijven met het singeltje I'm Good. Drie nieuwe singles vandaag in de lijst. En nu het eerste singeltje van deze man. Hij specialiseert zich op het Nederlandstalige muziekgenre. Hij heeft in verschillende lijsten vorig jaar gestaan. Maar in Limburg mag hij zeggen dat hij single nummer 1 heeft.
1: Dit is

0: door Justin de Wild. Nieuw binnen bij Falcon Radio. Straks om 16:30 FC Utrecht naar Breda. Nu terugkerende naar de lijst, want er is ook muziek in de min. Direct.
1: Nummer 38.

Straks nog meer muziek in de min. Dit was Direct. En er staan in deze lijst drie nieuwe singles. En je hoorde in elk geval dat andere nieuwe singeltje. En dat was dan single nummer 1 voor Justin De Wild. Nu dat andere Nederlandstalige singeltje. Dit zijn twee heren die solo eigenlijk hele grote successen hebben gehad. Eens kijken of deze samenwerking met deze twee heren en een hele grote muzieksamenwerking met een grote producent. Kijken of het een succes wordt.

0: mij.
1: De muziekmachine kriskras Amsterdam. En gooi dan in de pot enige echte Frans Bauer. Die is nog met zijn Mariska. Jan Smit is vrij. Dus de dames kunnen nu achter Jan Smit achtergaan. En ik heb een filmpje gezien waar een dame naar Jan Smit ging. Maar goed, of Jan Smit daarop reageerde, weet ik niet. Maar in elk geval zorgen we er wel voor een nieuw singeltje van kriskras Amsterdam en Jan Smit en Frans Bauer. Kijken waar die aanstaande zaterdag staat. Zara Larsen uit Zweden bijvoorbeeld. Die is vandaag de tweede, tevens laatste, zitten blijven op het strandbankje.
2: Nummer 36. Je luistert naar de anti-afpers hitlijst. De leukste hitlijst van Limburg. Falcon Radio.

0: De veto van Ophelia heeft in het verleden op 1 gestaan, maar vandaag helemaal gedaald. Taylor Swift bij Falcon Radio. Overzicht in vogelvlucht, nu de nummers 40 tot en met 34. 40, zitten blijven nummer 1, Jelly Roll. 39, en nieuw binnen Justin De Wild en Cheerio. 38 gemin voor Direct. 37, ook nieuw binnen, Kris Kras Amsterdam. En 36, zitten blijven nummer 2, Zara Larsson. En 35, de Fate of Ophelia Taylor Swift. In elk geval een min. Straks dan weer een verkeer en nieuws. Dan het vervolg van de lijst met daarin de nummers 33 tot en met 27. Maar Samuel Welton krijgt, net als de Fate of Ophelia, een min.
1: Nummer 34.

0: Ilias of the beat. Ilias of the beat.
1: Yeah. Baddy, baddy op missions, hij komt binnen, pull up met deze. Altijd ready voor fight night, highlight, ja dit wordt een submission. Kanonnen hier zo met laser, balas, alles kan ik hier geven. We fokken niet meer met bullshit, hoedshit, dat is waar ze voor leven. Kiefjes vliegen hier links en rechts, je kamer zijn niet verzekerd. Je mannen hebben geen story, sorry, handig in het test tegen. Mag je nog steeds op blessing, lekking, praten, geven we penning. Tot we spelen met breide gomma, zomaar dag, je was wedding.

0: jezelf, het was matcha.
1: Man is een G-A-Y, ze moeten betalen, het moet op mijn rek. De jongens die zijn niet op niks, misschien maar op daddy van mama Patek. Tata die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Daka die...

Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Winschoten in Groningen zijn drie mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Daarbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam-Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's, dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. En in Boxtel is een traumahelikopter tijdens een spoedmelding gestrand met motorpech. De heli kon gisteravond niet meer opstijgen en monteurs zijn daarna de hele nacht bezig geweest om het allemaal te fixen. Het is volgens Brabantse media niet gelukt en daarom wordt de helikopter gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 5-9 brown eyes.
1: En welkom terug, de nummers 33 tot en met 27. Dave Tens in de min. Straks overigens muziek in de plus. We hebben ook één zitten blijven op het slabbankje. En om 7:15 FC Groningen Excelsior. Min hadden we van Dave Tens. Keigo krijgt ook een min.
2: Nummer 32.
1: Muziek in de plus. We hebben ook één zitten blijven op het slabbankje. En om 7:15 FC Groningen Excelsior. Min hadden we van Dave Tens. Keigo krijgt ook een min.
2: Nummer 32.

0: Uit Noorwegen, Kygo, die krijgt een min. Maar Donnie en Senna krijgen een hele grote plus. Want vorige week nog 39. En nu alweer gestegen naar...
1: Nummer 31.

0: Olivia Dean in de min met het singeltje Man I Need a Somjuu krijgt wel een plus. De vorige keer was hij nog 33. Vandaag mag hij bijtekenen voor...
1: Nummer 29.

En dat was een mooi singeltje, maar krijgt wel een min. Ray and Where Is My Husband. Overzicht in vorige vlucht. Nu de nummers 33 tot en met 27. 33 en min voor Dave Tent. 32, Keigo krijgt ook een min. 39 van 31, een mooi plusje voor Donny. 30, Olivier Dean, Man I Need. 29 van 33, een mooi plusje voor Somjeu. En 28, helaas, een min voor Ray en Where Is My Husband. Straks uur 2 met daarin de nummer 26 tot en met 20 en de nummer 19 tot en met 13. Maar dat is pas na het nieuws van 4 uur, want eerst is er nog enige zittenblijver op het strandbankje. En die is van Zoe Levi.

0: Falcon Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof.
0: En

0: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter? Grootste assortiment scooters? Flagship store voor de easyfiets, e-bikes en bakfietsen? De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl.
1: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
2: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie, een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
1: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex showroom.
3: Omzet verhogen? Adverteren op Falcon Radio. Simpel, goed, mega effectief. You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. En de politie in Winschoten is op zoek naar camerabeelden van een uit de hand gelopen vechtpartij. Er werd gisteravond gestoken en daarbij vielen 3 gewonden. 8 mensen zijn opgepakt. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Wat er precies aan de vechtpartij vooraf ging, is niet duidelijk. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: En welkom in de 2 even over 4 bij Falcon Radio. De nummer 26 tot en met 20. En straks de nummers 19 tot en met 13. In elk geval straks muziek in de plus. 2 zitten blijven op het strafbandje. Maar er is ook muziek in de min. En de eerste min is voor David Guetta.
1: Nummer 26.
2: Het ultieme lentegevoel op je radio. Falcon Radio.

0: David Guetta en Tones and I. En Teddy Swims. En straks komt hij met een solo singeltje. Maar helaas staan ze met dit singeltje in de min. Er is ook muziek in de min. Vorige week nog 29. En nu gestegen naar...
1: Nummer 25.
0: FRSA.

Fresh, oftewel FRSH, krijgt een heel mooi plusje. Teddy Swims bijvoorbeeld. Dus vorige keer was hij nog 31. Vandaag mag hij een stijging aankondigen naar 24. Mr. Know-It-All.

0: Swims, nog één keer. Mr. Know-it-all. En, oké, de Eredivisie, we weten dat in elk geval PSV landskampioen is. Nou, vanuit de gefeliciteerd. Maar de Eredivisie dendert voorlopig nog even met een aantal wedstrijden door. En er is vanavond een klassieker. Ja, om 8:00 in de Nederlandse Eredivisie. Ajax tegen PSV. Maar goed, nu terugkerende naar de lijst. Zitten blijven ze op het strafbankje. Het zijn er twee. De eerste, Miles Smith.
1: Nummer 3.

0: Drive Safe, Miles Smith. In elk geval zittenblijver nummer 1. Maar er is ook muziek in de plus nog van Dominic Fike. De vorige keer 26 en nu gestegen naar...
1: Nummer 22.

0: geval dit singeltje van Lil Kleine heeft in elk geval een min overzicht in Vogelvlucht. Nu de nummer 26 tot en met 20. 26, een min voor David Guetta, Tones and I en Teddy Swims. 25 van 29. FRSH krijgt een plus. 24. En vorige week nog 31. En dat is een heel mooi plusje voor Teddy Swims. 23. Zitten blij voor nummer 1. Miles Smith. 22 van 26. Een plus voor Dominic Fike. En 21. Er is een min voor Little Kleine. Straks dan weer een verkeer en nieuws. Het vervolg van de lijst met daarin de nummers 19 tot en met 13. Maar er is ook nog een andere zittenblijver op het strafbankje. Zittenblijver nummer 2. Offenbach.
1: Nummer 20. Je luistert naar de anti-afpers hitlijst. De leukste hitlijst van

Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. En de politie in Winschoten is op zoek naar camerabeelden van een uit de hand gelopen vechtpartij. Er werd gisteravond gestoken en daarbij vielen 3 gewonden. 8 mensen zijn opgepakt. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Wat er precies aan de vechtpartij vooraf ging, is niet duidelijk. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

En welkom terug, de nummers 19 tot en met 13. Snelle krijgt een min. Straks de laatste nieuwe singeltje deze zaterdag bij Falcon Radio. Er is ook nog 2 zittenblijvers op het strafbankje, dat later. En de laatste wedstrijd van deze zaterdagavond is NEC tegen Telstar. En daar kun je naar gaan kijken of luisteren als je fan van de Eredivisie bent. Maar nu terugkeren we naar de lijst, want Robert van Hemert krijgt een mooie plus. De vorige keer nog 22 en vandaag gestegen naar

0: morgen om 11:15 is er ook Eredivisie Volendam Heerenveen. En oké, er zijn twee zittenblijvers op het strafbankje. De eerste is voor Taylor Swift en Apple Eye.
1: Nummer 17.

Apelaai. Morgen om 2:30. Pek Zwolle tegen Heracles Almelo. Maar er is ook nog nieuwe muziek in deze lijst bij Falcon Radio. Een samenwerking tussen Canada en de Verenigde Staten. Solo-singles hebben ze al gehad. Maar een samenwerking moest nog even gebeuren. En dat hebben ze nu gedaan.

0: Falcon Radio. En morgen ook om 2:30 Volendam Feyenoord. Maar er is nog ook een tweede, tevens laatste blijver op het strafbandje.
1: Nummer 15. Hoe kleiner de cijfers, hoe groter de hits. De anti-afpers hitlijst. Falcon Radio.
0: Dominique Fike.

0: 9.
1: Suzanne en Freek en halverwege een min. Overzicht in vogelvlucht dan maar. De nummers 19 tot en met 13. 19 en min voor snelle. 18 van 22. Robert van Hemert. En 17 zittenblijver nummer 1. En dat is Taylor Swift en Appalai. 16 nieuw binnen. Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beast. En 15 zittenblijver nummer 2, Dominique Fike. En 14 zojuist een min voor Suzanne en Freek. Straks na het nieuws, het derde tevens laatste uur. En dan weten we of Alex Thorn ook dan opeens staat. Maar er is nog een min voor enige echte Harry Styles.
2: Nummer 13. Dit is Mohammed K. Met de anti-afpers hitlijst. Falcon Radio.

0: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwe Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwe Travel, jouw reisbureau.
1: Zin in heerlijk vlees aan prijzen waar je blij van wordt? Dan moet je weer bij Supervleesal Hendrik zijn. Gemengd gehakt varkensrunds aan €9,90 per kilo. 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Schouderschijven met been voor €5,90 per kilo. En lekkere malse biefstuk aan €22,75 per kilo. Ook voor feestvlees, barbecue collies en delicatessen. En voor de lekkerste soufflaki van Limburg. De place to be voor het lekkerste en voor voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
2: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie. De autodealer van vandaag en morgen. Kessel-regie.nl aan de A2.
3: Falcon Radio. Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de Oorschotse Heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgeleid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van €150.000. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. En Almere City kan nog steeds promoveren naar de Eredivisie. Het won in eigen huis de playoff-wedstrijd tegen Den Bosch met 3-0. Eerder hadden ze de uitwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde moet Almere City zien af te rekenen met de Graafschap. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien. En daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: en welkom bij het derde, tevens laatste uur voor deze zaterdagmiddag bij Falcon Radio, deze 2 mei. Straks naar weer een verkeer en de hoofdpunten van het nieuws weten we of Alex Warren opeens staat, maar zover is het nog niet. We hebben straks muziek in de min, we hebben één zitten blijven op het strafbankje en er is ook muziek in de plus. En de eerste plus is van Bruno Mars, want de vorige keer was het 16, vandaag 12.
1: Nummer 12. Jouw lente. Jouw radio.
2: Falcon Radio 94.3.

0: heeft een min. En morgen om 16:45 is het de beurt aan AZ FC Twente. En nu terug naar de lijst. En er is een hele mooie plus voor Anator. Vorige keer nog 13, vandaag gestegen naar in elk geval plek nummer 10.
1: Nummer 10.

Hamza. Zometeen overzicht in Vogelvlucht. En straks nog muziek dat nog niet in de lijst staat. De nieuwe Douwe Bob. Maar voor het overzicht in Vogelvlucht aan de beurt is nog de enige zittenblijver. Bella Kees.

En Bellekies was de enige zittenblijver op het strafbankje. Dan overzicht in vogelvlug. De ene laatste. De nummers 12 tot en met 7. 12 van 16. Een mooi plusje voor Bruno Mars. 11. En min voor Summer. En het mooie 12 to 12. 10. En vorige keer nog 13. Dat is een heel mooi klein plusje voor Anator. En 9, de vorige keer 10. Ook een plusje, maar dan voor Boza. En 8, de enige zittenblijver, Bella Keys. Straks dan weer even keer en nieuws dan het vervolg van de lijst. En dan weten we of Alex Warren op 1 staat. Maar er is nog Olivia Dean. En zij krijgt een win.

Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de Oorschotse Heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgeleid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. En Almere City kan nog steeds promoveren naar de Eredivisie. Het won in eigen huis de playoffwedstrijd tegen Den Bosch met 3-0. Eerder hadden ze de uitwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde moet Almere City zien af te rekenen met de Graafschap. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien. En daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

een klein plaatsje, namelijk gestegen naar nummer 6. En een mooie homewrecking. En straks weten we wie over wie de nummer 1 is, maar zover is het nog niet. Want er zijn nog andere cijfers aan de beurt. Namelijk Sam Veld krijgt ook een plus. Vorig jaar 6, vandaag ook gestegen eentje naar 5.

0: Sam Vender. Een heel klein plusje. De vorige keer nog 6. En vandaag mag hij bijtekenen voor plek nummer 5. Morgenavond om 8:00. Daar gaan de Formule 1 wagens weer van start. Het heeft heel lang stilgestaan omdat een aantal races niet doorgingen. En morgen om 8:00 zijn ze er weer. En dan ben ik heel benieuwd waar Max Verstappen dan precies gaat staan om 8:00. Maar dat is allemaal van later zorg, want nu is belangrijk namelijk wie zo meteen de nummer 1 is voor deze eerste aflevering in mei. We hebben namelijk nu ook een zitten blijven op het startbankje, Just Day.
1: Hoe kleiner de cijfers, hoe groter de hits. De anti-afpers hitlijst. Falcon Radio, nummer 4.

0: dus zitten blijven op een startbankje. Just Stay. Dan de top 3 van de vorige keer. Die zagen er zo thuis op 3. Shakira en Zoo. Op 2 Bruno Mars. En op 1 Alex Warren. Maar wie is zometeen de nummer 1 voor deze eerste aflevering in mei? Kortom, het is nu de beurt aan de top 3 voor deze zaterdag.
1: De anti-afpers hitlijst.
0: In elk geval Shakira.

0: deze keer staan Bruno Mars met dit singeltje, net als de vorige keer, op nummer 2. Zometeen de nummer 1 voor deze zaterdag, maar eerst even het overzicht in vogelvlucht. Op nummer 6, een heel mooi klein plusje van Somber en dit keer Homewrecking 5. En vorige keer nog een 6e, ook een klein plusje voor Sam Fender. En 4, zittenblijver op het startbankje, Just Day. Dan de top 3. Op 3 zittenblijver Shakira en Zoo. Op 2 ook zittenblijver Bruno Mars. En in deze aflevering waren er 3 nieuwe singles. Waarvan een samenwerking tussen Canada en Amerika. Justin Bieber en Nicki Minaj. En er waren er 2 uit Nederland. Te weten Justine de Wind voor hem single nummer 1. En de hitmachine Christus Amsterdam had ook een nieuw singeltje. En ben heel benieuwd waar ze dan volgende week staan. En dat is dan aanstaande zaterdag. Maar nu het belangrijkste. De nummer 1 voor deze aflevering in mei.
1: En now.
2: This week's number 1.
0: Alex Warren was het de vorige keer. Vandaag mag hij het ook zijn. Ja.
3: Nummer

Vivid Dream staat ook deze zaterdag op 1. Aanstaande zaterdag een nieuwe aflevering. Maandag dodenherdenking. Dinsdag bevrijdingsdag. Maken we wat leuks van. En aanstaande zaterdag is het tijd voor een nieuwe. Nu nog nieuwe muziek van Lewis Capaldi.

0: Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Dat gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. En Gordon stopt met zijn koffiezaak in Blaricum. De zanger verkoopt de boel omdat hij zich meer wil gaan richten op zingen en presenteren, schrijft hij op Instagram. De zaak is verkocht en gaat eind deze maand over naar de nieuwe eigenaar. De vestigingen in Amsterdam blijven wel van hem. Dan nog het weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweren, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Het ultieme geluid uit de jaren 80. Twee uur lang. Dancelessons is op hoog niveau. Dit is Beatbox met Klaas van het Hof.
1: Yo, give me something to dance to.

zoveel artiesten. Kom ook Jenny Burton uit New York. En scoorde een hele grote hit met Remember What You Like. En heb je het sampletje gehoord? Ja, ja, die is later denk ik nog een keer gebruikt voor Freeze en IOU. Of de ideeën die zijn ontstaan tegen die tijd. Toen dat nummer uitkwam van Freeze, zeg maar. Hey, welkom. Nieuwe aflevering van Beatbox. Put on your dancing shoes and dance. Klaas van der Hof is er weer. Dit is Big Funk en Fly.

aangevuld met allemaal van die heerlijke albumtracks die je normaal nooit zal horen op de radio. Er zijn ook niet zoveel radioprogramma's die dat spelen, draaien, zeg maar. Dus we hebben het wat toegevoegd. Ook dit nummer van Evelyn King en Get Up Off Your Love.

van wie hebben we nog nooit gedraaid. Dat kunnen we een beetje nakijken, omdat alle muziek tegenwoordig uit de computer komt natuurlijk. En dan kan je daar een verzameling van maken van dat draaien we wel en dat draaien we niet. Of die is te vaak voorbij gekomen. Nou, dit hebben we zeker de afgelopen maanden nog niet gedraaid. Jeff Lorber, het zangeres Audrey Wheeler. 1985, maxi single hoorde je daarvan. En Step by Step. Dit is The Crown Out Affair.

geboren en getogen in Manhattan, New York. 54 jaar is inmiddels. Brenna K-Star. Grote successen had ze en boekte zij in de jaren 80. 1985 hoorde je die dikke hit nog een keer. Picking Up Pieces. Zo'n beetje aan het einde van het eerste uur van Beatbox. Playlist van dit radioprogramma trouwens terug te vinden op mijn website klaasvandethof.nl. Dit is Starpoint. We gaan terug naar 88, vrienden. Say You Will.

0: listening to the Falcon. Met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik, daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. En Max Verstappen heeft er in het Formule 1-klassement weer een paar punten bij. In de sprintrace bij de Grand Prix van Miami eindigde hij na een moeilijke start als 6e. Lando Norris van McLaren die was de snelste. Die begon de sprintrace helemaal vooraan en gaf het ook niet meer uit handen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Jackson. Maureen Realite Rabbi Jackson. Ze is het oudste kind uit de familie Jackson, zeg maar. Dus van Michael en Janet. En noemde de hele rattenplan maar op. Rabbi Jackson hoorde je I'm Just Gonna Love You uit 1984 aan het begin van de tweede uur. Beatbox met Klaas van der Hof. Welkom, fijn dat je erbij bent. Oftewel, put on your dancing shoes and dance. Op muziek van Treelarch.

The Floaters. Afkomstig uit Detroit, Michigan. Opgericht in 1976. Het kwam een jaartje later uit. Take One Step at a Time. Ja, de Floaters, we kennen ze allemaal van die grote One Hit Wonder. Hier in Europa althans. Die grote hit, Float On. Wie heeft daar niet op geslepen, gesleept, gezoend, gekwijld? En je luistert naar Beatbox. Dit is muziek van Blue Modern.

Minimaal Maximaal draaiden we hem voor je in de mix van Chep Pettibon. 1987 kwam hij uit, The Rock van Tremaine Hudson. Ach, ook alweer bijna 70 jaar. Woont tegenwoordig in San Francisco, Californië. Wat een goede muziek werd er toch gemaakt in de jaren 80 in Amerika. Niet normaal. Dat zeg ik. Een van mijn favorieten uit die periode. Zangeres Angela Beauville.

Aan het begin van Beatbox zei ik het al. Put on your dancing shoes and dance. En toen ze dat hoorden, toen zeiden ze... Welcome to the club. Brothers Johnson hoorde je zo'n beetje aan het einde van deze radioshow voor deze week. Brothers Johnson, opgericht in 1975. Strawberry Letter 23. Stamp. Om maar even een paar van die oude hitjes op te noemen. Dit was een beatbox voor deze week. Alles terug te vinden op mijn website klaasvandehof.nl. Dit is Howard Johnson. Tot volgende week.

0: Falcon Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de cluster voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in een kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van de molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste 2 miljoen euro en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eiskracht bij te zetten. Er zijn 5 verschriftigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. En een kleine meevaller voor Max Verstappen. Hij is een plek opgeschoven bij de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Verstappen eindigde als 6e, maar na een tijdstraf voor Kimi Antonelli klom hij naar plek 5. Max is niet ontevreden over de sprintrace, maar baalt wel van zijn slechte start. Dan nog het weer van Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: is Falcon Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Dan nog het weer van Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschrokken reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. Met een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media, ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, daardoor gingen er autoalarmen af. En Excelsior is er bijna zeker van dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Uit tegen Groningen leken ze genoegen te moeten nemen met een punt. Maar in de slotfase maakten ze toch nog een doelpunt en wonnen ze met 3-2. Excelsior staat nu 14e en dat is een veilige plek. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord. En daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Martin Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig, dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Falcon, the heartbeat of the South. Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig, dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof. En

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig, dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Falcon Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn 10.000 mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog 4e in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig, dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.